En schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.

0: sugar.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxe. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxe zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

The Police. Lang geleden, vervlogen tijden. Yo, the walking on the moon. Ik zeg goedemorgen. Welkom, het is wederom maandag geworden, 14 september. Terwijl half Nederland, misschien wel een groot gedeelte van België, in bed ligt in verband met griepverschijnselen. Want dat las ik vanmorgen, dat iedereen toch wel redelijk de griep te pakken heeft. Ja, ik heb hem ook te pakken. Alleen begint het bij mij een beetje op het laatste eind te lopen. En dan is het allemaal weer officieel via de normale situatie. Hè? Ja, een klein beetje schor dat nog wel. Maar goed, we gaan er heen komen. Goedemorgen, het is vandaag maandag. We zijn vandaag 14 september. Welkom in dit ochtend Radio Vuitton op deze eerste werkdag. Ja, het is even oppassen geblazen in de regio Delft. Want de Delftse burgemeester Alexander Pechtold, die raadt nu aan om iedereen zeg maar een waarschuwing mee te geven. Dat ze de komende tijd niet alleen gaan fietsen. Hij komt met dat advies dat meerdere vrouwen de afgelopen tijd in de nacht zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied in de regio van Delft. Ja, Pechtold die vraagt om waakzaamheid en roept op om verdachte zaken te blijven melden bij de politie. Verder zegt hij om de komende tijd samen te fietsen. Let goed op elkaar. Ja, er zijn al 4 incidenten geweest in het Delftse Hout. Het eerste incident vond plaats in de nacht van 9 op 10 juli. Een vrouw werd toen rond 1 uur in de nacht van haar fiets getrokken en aangerand. En 6 dagen later gebeurde dat bij een andere vrouw hetzelfde. Ja, Pechtold, de burgemeester van Delft, die zegt: het is even oppassen geblazen en met z'n tweeën gaan fietsen. Hou elkaar goed in de gaten. Ja, ja, het was afgelopen weekend ook het weekend van Celine Dion. Ze gaf een optreden, zoals je weet, in Parijs. Het werd over het algemeen lovend ontvangen. Al waren er wel wat verschillende media die wat kritisch waren. Want ze hebben wel bewondering voor haar eerste volledige concert. Alleen zeggen ze er wel bij dat niet iedere noot even makkelijk werd gehaald. Ja, Celine Dion. The Guardian die spreekt onder andere van een triomfantelijke emotionele terugkeer. Ja, Celine Dion dus afgelopen weekend in de regio van Parijs met haar eerste concert in verband met haar nieuwe concertreeks die ze onlangs heeft aangekondigd.

0: duo Desinteresse en Shotje. Ja, ze kwamen allemaal voorbij, hè? Al die kleine drankjes die je dan in één keer achterover moet gooien. Goed, voor de week wakker. Het is vandaag maandag 14 september. Het is vandaag het feest van de kruisverheffing. Geen wolkje op de kruisverheffingsdag vandaag geeft een winter van woest gedrag. Ja, en zo staat er ook in de boeken. Helder weer vandaag betekent dus een strenge winter. Nou, in de gaten houden. Ja, vandaag komt er nog wel wat dichte mist voor. Tweede helft van de ochtend, dan lost de boel op. Zo hebben we vandaag wolkenvelden en zon. In het zuidwesten kan er wat regen of een buitje vallen. Vanmiddag dan gaat de bewolking over de rest van het land trekken. Ook over Zeeuws-Vlaanderen. En dan kan er ook wat regen voorkomen. De zon schijnt ook af en toe. Temperaturen tussen de 20 en 23 graden. En er is niet al te veel wind. Als we dan kijken naar morgen, naar de nacht die naar morgen reikt. Ja, dan zijn er ook wolkenvelden. Er zijn opklaringen, een enkel spatje. Temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. En morgen overdag wordt het tussen de 20 en lokaal 27 graden. Wat is dat nou? Krijgen we weer een zomer?
1: Hi! This is Captain!

inderdaad barbecuen. Misschien kunnen we dat morgen weer doen. Want er staan wat voorspellingen op de voorspelling. Ja, dat er temperaturen worden verwacht morgen tussen de 20 en 27 graden. Ja, dan heb ik zoiets van 20 kan ik erin komen, maar 27? Het is wel een groot verschil, hè? Ja, morgen. Nou ja, houd in de gaten in elk geval. Goed, voor de wekker wakker. 4 mensen die getroffen zijn door het bus.

ze ernstige inwendige letsels had. Ja, dan wordt haar man, zeg maar, voorgeleid. En op deze dag in 1985, Madonna staat in de hitparades op de allereerste plaats in heel Europa. Het liedje Dan heet Into the Groove.

Ik vind het altijd leuk als een zanger zichzelf begeleidt op de piano, hè? Ja, deze Zwitserse singer-songwriter heet Erik Daniel. Hij is een Zwitserse singer-songwriter, ik zei het al. En hij zingt in een bepaalde taal, dat is namelijk het Zwitser-Duits. Ja, dus misschien kon je er geen reet van verstaan. Nou, dat klopt wel. Het is een apart taaltje. En hij is in zijn land ontzettend populair, hè? Hey.

eventjes samengezeld met een voice-over. Het is natuurlijk hierbij voor de wekker wakker op deze maandagmorgen, 14 september. Ja, het is wederom druk op de weg als je met de auto gaat rijden. De A1, A2, daar is het druk. Onder andere ook de A4. En als we dan kijken naar de A7, Horen-Zaarstad, daar is bij Avenhoren ook een kleine file. Koenplein, de Nieuwe Meer. Op de A10, daar is een ongeluk gebeurd, er is één rijstrook open. En de A15 richting Rotterdam bij Hardingsveld, Giesendam en Papendrecht. Daar staat al 6 kilometer file. Verder nog drukte op de A16 en de A20. En ook de A27 Breda richting Gorinchem. Daar is het oppassen geblazen. En verder de A58 richting Vlissingen bij de afrit Capelle-Zuid. Daar staat ook alweer een kleine file. Goed, voor de wekker wakker nog even het nieuws. Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 21 Air opgeschort. Een vrachttoestel van de luchtvaartmaatschappij dat in opdracht van Amazon vloog, schoot 6 september in Miami van de landingsbaan. En daar kwamen 5 personen op de grond om het leven. Ja, Amazon zelf heeft geen vliegtuigen, maar werkt wel met meerdere bedrijven die onder hun vlag pakketjes vervoeren. En de energierekening van de gemiddelde mens gaat omhoog volgend jaar. De nettarieven die iedereen betaalt voor toegang tot het stroom- en gasnet die gaan stijgen. Een gemiddeld huishouden gaat volgend jaar €89 meer betalen om het stroomnet op te kunnen. En €52 voor het gasnet. Dat wordt er dus meer betaald. Volgens een prognose komt de tariefstijging daarmee uit op €12 per maand. Ja, de nettarieven die worden pas in december bekendgemaakt. Ja, en nieuws over Christel Verbeke van K3. Ze verwacht niet meer als zangeres op het podium te staan. Ze zegt, de reunieconcerten, dat was voor mij het einde. Ik heb met K3 de top gezien in de Lage Landen, zegt ze. En ja, ze zegt, optreden is heerlijk. Maar ja, nu missen dat niet meer. Ze zegt, ik ga het nu ook niet meer missen. Ja, Verbeke maakte dit jaar een comeback met K3, hè, met de reunieconcerten. Maar ze gaat in de toekomst niet meer optreden.

0: maar Young. Geen rapcentjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de bank.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: was af en toe ook lekker, hè? Gewoon een keer een live versie erin, hè? Van Voyager. Ze brachten in Chicago een optreden.
1: Thank you.
0: Dat was in 2025. Ja, I Wanna Know What Love Is hoorde je bij je voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, welkom, we zijn er weer in dit ochtend radio feuilleton. Ja, nog even het belangrijke nieuws, want het aantal doden bij een brand op een veerboot op de Filipijnen is inmiddels opgelopen tot 76. Er zijn een aantal mensen die nog vermist worden. Het dodental is flink opgelopen. Afgelopen vrijdag was er nog sprake van 35 slachtoffers. 43 personen hebben het overleefd. Er waren meer dan 130 mensen aan boord toen de brand plaatselijke tijd uitbrak op de MV June Aster. Ja, het schip was onderweg naar de hoofdstad Manila. En dat is in het westen van de Filipijnen. En ja, de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Ja, de overlevenden die zeggen dat ze twee explosies hebben gehoord voordat de brand uitbrak. Ja. En in Rotterdam is afgelopen zaterdag een man onwel geworden. Hij werd aangehouden, is daarbij overleden. De persoon werd gearresteerd omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien. Ja, de politie kreeg afgelopen zaterdag een melding dat een fatbike was gestolen. Nou, de agenten die spraken een man aan op een fatbike in Rotterdam-Zuid. En dan stel je wat vragen. Is deze fiets van jou en dat soort dingen? Nou, dan moet je je ook legitimeren. Zo vertelt de politie woordvoerder. Nou, de man werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. En tijdens de arrestatie werd hij niet lekker. Nou ja, reanimatie mocht niet meer baten. De politie meldt ook nog even na middernacht dat de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend is. Maar dat het geen minderjarige was. Hè? Ja, zo kan het zijn. Hè? Als iemand dan aangehouden wordt, krijgt hij fikse stress. En misschien op dat moment ook hartproblemen. Hè? Ja, dat kan natuurlijk. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Je weet het, we zijn er elke werkdag natuurlijk. Hè. En dit is een liedje wat in 1969 op de eerste plaats stond. Het liedje stond op deze dag 2 weken lang in de hoogste regionen. We hebben het over de Bee Gees en Don't Forget to Remember.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Opnieuw een overwinning voor RKC Waalwijk. De Waalwijkers wonnen dit weekend met 2-0 van Jong Ajax. Lang bleef het uit met doelpunten, maar in de tweede helft wist RKC toch te scoren. In de 84e minuut scoorde de nieuwe aanwinst Virgil Missijan en in de extra tijd maakte Joram van der Veen de 0-2. Komende vrijdag krijgt RKC bezoek uit Limburg, dan speelt het tegen MVV. De allereerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat werd een groot succes. Zaterdagavond werd de Kennedy Mars geopend door de burgemeesters van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Ondanks dat het weer niet mee zat, waren er toch veel lachende gezichten bij de wandelaars. Op zondagochtend 6 uur kwam de allereerste loper binnen. De organisatie blikt terug op een geslaagde eerste editie. In het Drongeluskanaal is een nieuwe plant ontdekt die een bedreiging aan het vormen is. In het water is sinds een paar jaar waterteunisbloem ontdekt. De plant verspreidt zich razendsnel en kan ervoor zorgen dat er geen licht naar de bodem komt, waardoor veel onderwaterplanten niet kunnen groeien. Het waterschap is daarom bezig om de waterteunisbloem te verwijderen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ah, wat mooi, hè? Ja, mooie taal ook trouwens, hè? Ja. Je hoorde Alize en Batatio. Ja, wat zo zeg je dat volgens mij. En dit was een, nou, wel een redelijk hitje van jaren geleden, hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, ik zal eens eventjes kijken, want we hebben weer het een en ander te melden. Ja, wat dacht je bijvoorbeeld van het volgende? Ja, in 1918, in de buurt van Weesp, zakt de spoordijk bij de Merwedebrug in. De sneltrein die stort op dat moment naar beneden. Er vallen 41 doden en 42 gewonden. Het is het ernstige spoorwegongeluk uit de Nederlandse geschiedenis. En op deze dag in 1936, het Noorse Loen wordt getroffen door een vloedgolf. Een enorm rotsblok is in een meer gevallen. Er vallen 74 doden. Ja, een soortgelijke vloedgolf verwoestte het dorp in 1915 in het Noorse Loen. En in het Parool in de krant verschijnt het eerste verhaal van Jip en Janneke. Het is geschreven door Annie M.G. Smit. Wekelijks schreef zij op de redactie van de krant een verhaaltje over de twee buurkinderen. Dat gebeurde dus in 1952 voor de allereerste keer. De verhaaltjes zouden later ook in boekvorm verschijnen. Ja, en we zitten nu allemaal op de telefoon of op de computer. Maar IBM die presenteert de eerste computer die gegevens opslaat op een harde schijf. Dat gebeurde in 1956. Ja, de computer die de harde schijf had, dat was de RAMAC. Het handige van de harde schijf is dat de computer informatie veel sneller kan vinden. Ja, de feiten uit het verleden. In Voor de Wekker Wakker. En dit zijn Womack en Womack en Love.

liedjes achter elkaar gemixt, hè. Deepest Mode en Human League door de voice-over, hè. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, nog even kijken naar het nieuws. Ja, de inkomstenbelasting voor mensen die werken gaat volgend jaar per saldo met ongeveer 4 miljard euro omhoog. Dat zeggen ingewijden. Een pakket koopkrachtmaatregelen maakt de eerder aangekondigde belastingverhogingen slechts voor een gedeelte ongedaan. Uit de ramingen die uitgelekt zijn van het Centraal Planbureau blijkt dat de koopkrachten gemiddeld 0,1 tot 0,2% op achteruit gaat. Ja, deze daling is iets verzacht door een koopkrachtpakket van 1,7 miljard euro. Ja, en de voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Hij is op 84-jarige leeftijd doodgegaan. Dat meldde de Liberiaanse media op basis van een verklaring die zijn familie op internet heeft gezegd. Kouwenhoven kreeg in 2017 van het gerechtshof in Den Haag, in Den Bosch, 19 jaar cel voor illegale wapenhandel. En hij had ook oorlogsmisdrijven gepleegd in Liberia en Guinea. Dat gebeurde bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika verbleef. Ja, Kouwenhoven die vocht de veroordeling aan, maar de Hoge Raad die heeft het vonnis in stand gehouden. Ja. En medewerkers van de douane hebben een nieuwe creatieve manier ontdekt waarop drugs worden gesmokkeld. Zo is men gestuit op verdachte pinda's. Tussen de nootjes was crack verstopt. Aan de Surinaamse nieuwssite Waterkant is bevestigd dat de drugs afkomstig waren uit Suriname. Het is niet duidelijk om hoeveel crack het ging. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Ja, zo werden het wel hele verslavende pinda's, hè, kun je wel zeggen. Ja, het was voor de douaniers geen lastige zaak om te cracken. Zo meldt de douane er met een knipoogje achteraan. Het is trouwens niet voor het eerst, hè, dat de douane nieuwe manieren ontdekt waarop drugs naar Nederland worden gesmokkeld. Vorige maand werden bijvoorbeeld bolletjes cocaïne gesmokkeld alsof het nootjes waren. En een week geleden werd een lading wierookschaaltjes doorzocht. En die bleken ook nog een dubbele bodem te hebben waar weer crack in zat. Hè? Ja. Ja, de criminelen zijn heel inventief. Hè? En op deze dag in 1967, een goed jaar, de zendmast Wieringermeer wordt ingebracht. Genomen. De waarnemend commissaris van dat moment, der koningin in Noord-Holland, De Jong, die verzoekt Lopik telefonisch de kleuren-tv-zenders te starten. Een week later zou de kleuren-tv officieel in Nederland geïntroduceerd worden. Ja, 1967. Ik kan me herinneren een verhaal van mijn vader. Die ging toen in de tijd weg om een brommer te halen. Want hij wilde wat makkelijker naar zijn werk toe. En hij kwam uiteindelijk thuis met een kleuren-tv. Ja, was een van de eerste in de straat die zo'n ding had. En ik kan me herinneren dat heel veel mensen toen in zijn straat ook keken naar die kleurenuitzendingen. Hè? Ja, leuk is dat, hè? Goed, Voor de Wekker Wakker. Welkom, we zijn er elke dag, hè. Mede kan Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com. Hier is Eros Ramazzotti.

0: Ja, zo heel af en toe dan komt er weer een liedje uit van Sieneke. Ja, ze kan het nog wel hoor. Ik doe wat ik wil, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, en nabestaanden die de as van hun naasten willen uitstrooien in bijvoorbeeld de Efteling, die krijgen daarvoor nooit toestemming van het pretpark. Maar ja, het komt incidenteel toch voor, dat zegt het pretpark aan onder andere Omroep Brabant. Ja, zo sprak men met 6 oud-medewerkers die zeggen dat er wel eens as wordt uitgestrooid in de Droomvlucht bijvoorbeeld, of andere attracties. Ja, een van de medewerkers zegt, ik had er altijd moeite mee als er aan het eind van de dag ontdekt werd tijdens de sluitronde, of dat ik het zag op een van de camera's. Zo vertelt een ex-medewerker anoniem. De vrouw werkte tot 2022 bij het pretpark in Kaatsheuvel. Ze zegt dat de as altijd werd opgeruimd aan het einde van de dag. Dan liep een medewerker met een stofzuiger daar naartoe en vervolgens werd hij in een kliko gelegd en klaar is Kees. Zelf heeft ze dat nog nooit gedaan. Zo zegt ze, dat ging me echt te ver. Nou ja, as uitstrooien mag niet overal. In Nederland is het wel toegestaan op open zee bijvoorbeeld, of in je eigen tuin. Ja, in bossen, parken of andere openbare plekken is er toestemming nodig van de eigenaar. Nou ja, volgens de oud-medewerker van de Efteling gebeurt het heel vaak stiekem. Hè? Dan wordt de urn meegenomen het park in. En dan op een bepaalde plek waar de overledene een bepaalde band mee had bijvoorbeeld, daar wordt dan de as uitgestrooid op een illegale manier, want het mag officieel niet, hè. Ja, het pretpark heeft ook gezegd dat ze bezoekers niet extra gaan controleren. We gaan ervan uit dat de bezoekers respecteren dat het uitstrooien van as niet is toegestaan. Ja, ook komen er wel eens verzoeken binnen, zo zegt de Efteling, over het uitstrooien van as, maar daar wordt ook nooit toestemming voor gegeven. Voor de Wekker Wakker, ik zeg goedemorgen. Dit zijn de Guns N' Roses en November 1. En wel een van de mooiste versies, vind ik zelf.
1: Info en hits. Hits. Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar 89 euro meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van 6 miljard euro in 2023 naar 16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen en hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

lekker nummer gezet, hè? BB King, and the thrill is gone. Bij voor de wekker wakker. Afgelopen weekend het concert van Celine Dion. Uitverkochte concerten van deze dame. Honderden mensen die hebben ook afgelopen weekend in Parijs op een karaoke show meegedaan. Die in het teken stond van de Canadese zangeres Celine Dion. Ja, haar reeks concerten, ik zei het al, is helemaal uitverkocht. En het stadsbestuur die probeert zo ook mensen zonder een kaartje tegemoet te komen. Dus dan worden er ook karaoke shows gegeven. Hè? Ja, lekker is dat. Nou, we doen een liedje van Celine Dion samen met Peebo Bryson uit The Beauty and the Beast. Ja. Luister met aandacht. Goedemorgen.

Ik vraag me af of hij vroeger veel geperst is, deze man, deze Jermaine. Want hij heeft met zijn achternaam Stuiver. Ja, misschien zegt je dat nou niks meer, maar een stuiver, dat was vroeger 5 cent, hè? Ja, toen de Nederlandse gulden nog was, hè? Ja, Jermaine Stuiver, ik kom eraan. Ja, op deze dag trouwens in 1814, zo'n beetje rond deze tijd, aan boord een advocaat. En die zit aan boord van een oorlogsschip dat een fort bij de stad Baltimore bombardeert. Hij zet zijn gevoelens op papier. Die tekst kennen we nu als de Star Spangled Banner. Ja, sinds 1931 is dat het volkslied van de Verenigde Staten. En een belangrijke dag ook, zo rond deze tijd, want het typemachine lint wordt uitgevonden. Ja, tegenwoordig gebruikt niemand het meer, maar in de geschiedenis was de typemachine een waardevolle uitvinding. En in Leeuwarden in Friesland wordt de Meindert Tjulker doodgeschopt. Dat gebeurde op deze dag in 1997. Ja, Meindert Tjulker zei iets tegen een groepje jongeren dat een fiets aan het vernielen was. Ja, het groepje richtte zijn agressie op Tjulker en schopte de jongen dood. Op de dag dat Meindert Tjulker zou gaan trouwen, 19 september, wordt hij begraven. Ja, die avond om 11 uur houdt ook heel Nederland een minuut stilte in acht. De daders krijgen later lichte straffen, omdat niet duidelijk is wie de dodelijke schop heeft toegebracht. En dat allemaal dus vandaag in 1997.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Opnieuw een overwinning voor RKC Waalwijk. De Waalwijkers wonnen dit weekend met 2-0 van Jong Ajax. Lang bleef het uit met doelpunten, maar in de tweede helft wist RKC toch te scoren. In de 84e minuut scoorde de nieuwe aanwinst Virgil Missijan en in de extra tijd maakte Joram van der Veen de 0-2. Komende vrijdag krijgt RKC bezoek uit Limburg, dan speelt het tegen MVV. De allereerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat werd een groot succes. Zaterdagavond werd de Kennedy Mars geopend door de burgemeesters van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Ondanks dat het weer niet mee zat, waren er toch veel lachende gezichten bij de wandelaars. Op zondagochtend 6 uur kwam de allereerste loper binnen. De organisatie blikt terug op een geslaagde eerste editie. In het Drongelers Kanaal is een nieuwe plant ontdekt die een bedreiging aan het vormen is. In het water is sinds een paar jaar waterteunisbloem ontdekt. De plant verspreidt zich razendsnel en kan ervoor zorgen dat er geen licht naar de bodem komt, waardoor veel onderwaterplanten niet kunnen groeien. Het waterschap is daarom bezig om de waterteunisbloem te verwijderen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

zijn van die onvergetelijke liedjes, hè, uit de jaren 80 die we nooit vergeten. Nee, goed, voor de wekker wakker, elke werkdag. Ja, even het nieuws nog. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten in Limburg zijn binnen de kortste keren geadopteerd. Geïnteresseerden hebben daar een tijdje op moeten wachten, want er gelden namelijk 6 jaar lang een aanmeldstop. Ja, een van de mensen zegt: het voelde echt alsof je in de rij stond voor festivaltickets. Ja, uit Heerlen, bijvoorbeeld Merel Keulen, die vertelt dat tegen de nieuwszender in Limburg. Ja, ze wilde dolgraag een graf adopteren. Daarvoor had ze zelfs kennissen opgetrommeld die haar hielpen bij het verversen van de website om door de online wachterij heen te komen. Ja, ze wilde koste wat kost een graf adopteren. Nou ja, de graven die kwamen dus beschikbaar en na 20 minuten kreeg ze een bevestiging binnen dat het gelukt was. Ja, in Margraten. Op de begraafplaats en op de muur tegen vermisten in Margraten worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, deze dame die wilde graag de zorg voor een graf op zich nemen, omdat ze de begraafplaats als kind al bezocht, hè? Ja. En een 76-jarige surfer, ja, je hoort het goed, 76 jaar, is afgelopen zaterdag overleden op de zee bij Noordwijk. Het lichaam werd in de zee gevonden door een helikopter. Het is niet bekend hoe de man om het leven is gekomen. De politie heeft een melding gekregen. Op het strand werd een aantal van zijn spullen gevonden. Er werd zowel op zee als op het strand gezocht naar de man. Ja, een politiehelikopter en de kustwacht die hebben vanuit de lucht meegeholpen om te zoeken. En zo werd er een persoon in zee gesignaleerd. En het was dus een surfer van 76 jaar. Ja, hoe houdt hij je hoofd om op die leeftijd nog de zee op te gaan op een surfplankje, hè? Maar goed, dat eventjes terzijde. En op deze dag in 1971, de actie Geef Gezondheid voor Memisa is op tv. In het verleden, Willem Duis die presenteert vanuit de Doelen in Rotterdam de uitzending op het Eerste Net. In de uitzending wordt veel geld opgehaald, 13.398.000 gulden. Ja, en dat is allemaal bedoeld voor medische hulp in ontwikkelingslanden. En er is ook een live optreden van onder andere Rat McQueen. Ja, en die kennen we nog wel, hè. Het was toen dit liedje in 1971 wat hij deed op dat Fundraising Festival.

Altijd op zoek naar nieuwe muziek. Je hoorde Vormoe bij Voor de Wekker Wakker. En Always, ja, rond deze datum zo'n beetje. Vorig jaar, toen overleed Gerard Cox. Hij was cabaretier, zanger, acteur. Begon in de jaren 60 met cabaret en toneelvoorstellingen. Ja, hij werkte onder andere samen met Frans Halsema. In 1973 had hij een grote hit met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar ja, veel tv-kijkers die kennen Cox natuurlijk van Toen was geluk heel gewoon. En die trok miljoenen kijkers. Ja, hij schreef mee ook aan de serie en speelde met zijn ex Joke Bruis een Rotterdams echtpaar. Maar ja, zijn grote hit natuurlijk van toen, 1973 zei ik. Hè? Ja, dat was deze.

0: Top 2000 natuurlijk elk jaar. En ook in andere hitlijsten komt hij elke keer weer voor. Hè? Billy Joel voor Intimie en Piano Man. Ja, goed. Dit was voor de wekker wakker. Ik hoop dat je een leuke dag beleeft. En wat mij betreft, tot morgen.
1: Hey, word eens wakker.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door, de politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan, evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Opnieuw een overwinning voor RKC Waalwijk. De Waalwijkers wonnen dit weekend met 2-0 van Jong Ajax. Lang bleef het uit met doelpunten, maar in de tweede helft wist RKC toch te scoren. In de 84ste minuut scoorde de nieuwe aanwinst Virgil Missijan en in de extra tijd maakte Joran van der Veen de 0-2. Komende vrijdag krijgt RKC bezoek uit Limburg, dan speelt het tegen MVV. De allereerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat werd een groot succes. Zaterdagavond werd de Kennedy Mars geopend door de burgemeesters van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Ondanks dat het weer niet mee zat, waren er toch veel lachende gezichten bij de wandelaars. Op zondagochtend 6 uur kwam de allereerste loper binnen. De organisatie blikt terug op een geslaagde eerste editie. In het Drongelers Kanaal is een nieuwe plant ontdekt die een bedreiging aan het vormen is. In het water is sinds een paar jaar waterteunisbloem ontdekt. De plant verspreidt zich razendsnel en kan ervoor zorgen dat er geen licht naar de bodem komt, waardoor veel onderwaterplanten niet kunnen groeien. Het waterschap is daarom bezig om de waterteunisbloem te verwijderen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter euro 95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

Nou, ik duik in ieder geval aan heel veel wandelaars van gisteren niet te vragen hoe ze zich voelen vandaag. Hoe de beentjes, hoe de voetjes zijn, hoe het ruggetje is. Ja, goed. De Jacksons, Can You Feel It? The Day After de Kennedy Mars van de Langstraat. Goedemorgen. Tot 12 uur zijn we bij je. Onderweg heel veel leuke muziek. We hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Van tussen Werkendam en Industrietrein Avelingen staat. Die weg is dicht, dat weten we. En de andere kant op is ook gewoon dicht. Dus hou daar rekening mee. En het is 18 graden in de Langstraat. Heel veel leuke muziek onderweg, wat ik net al zei. Zoals deze van Sienna Spiro. Material Love.

Jenna Spiro hoorde je met Material Lover. Ja. Heb jij nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. En ja, deze maand is er heel veel te doen. Want de tapdoek komt er nog aan. En we hebben ook nog Go Waalwijk Festival. Langstraat FM. En niet te vergeten, we hebben ook Ilse de Lange voor je klaarstaan.

got blues in my hair, I got blues in my soul, I got blues in my heart. Alleen ik heb geen blues in mijn hagen. Nee, ja, sorry. Oh, BB Queen. We hingen terug naar 1990. Inmiddels al 36 jaar terug in de tijd. Wat gaat de tijd hard? Ja, er zijn platen die ik denk van... Oh, die ken ik nog wel.

Deze week de zomerjingles. Dan gaan we weer eens naar de gewone jingles. Want ja, zo zomers is het niet meer buiten. Alleen ja, deze week de temperatuur toch nog wel rond de 20 graden. Tijd voor Sheila E.

uit de stal van het kleine manneke uit Minneapolis, Prince. De producer onder andere van Sheila E. En natuurlijk ook de dames Sanity Six en zo. Ja, dat. Sheila E. en de Grammars Live. En ja, het glamoureuze leven, dat heeft ze wel, hoor. Ja. Yves Behrens ook een klein beetje. Elke dag.

beste George Michael, om even lekker een beetje wakker te worden. Rustig wakker te worden. En van het rustig wakker worden gaan we even wat wilder wakker worden. Met Kim Lian van der Meij. Ken je die nog? Ja, die verhuist naar Scandinavië. Heel leuk klein eilandje daar.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Opnieuw een overwinning voor RKC Waalwijk. De Waalwijkers wonnen dit weekend met 2-0 van Jong Ajax. Lang bleef het uit met doelpunten, maar in de tweede helft wist RKC toch te scoren. In de 84ste minuut scoorde de nieuwe aanwinst Virgil Missijan en in de extra tijd maakte Joram van der Veen de 0-2. Komende vrijdag krijgt RKC bezoek uit Limburg, dan speelt het tegen MVV. De allereerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat werd een groot succes. Zaterdagavond werd de Kennedy Mars geopend door de burgemeesters van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Ondanks dat het weer niet mee zat, waren er toch veel lachende gezichten bij de wandelaars. Op zondagochtend 6 uur kwam de allereerste loper binnen. De organisatie blikt terug op een geslaagde eerste editie. In het Drongelers Kanaal is een nieuwe plant ontdekt die een bedreiging aan het vormen is. In het water is sinds een paar jaar waterteunisbloem ontdekt. De plant verspreidt zich razendsnel en kan ervoor zorgen dat er geen licht naar de bodem komt, waardoor veel onderwaterplanten niet kunnen groeien. Het waterschap is daarom bezig om de waterteunisbloem te verwijderen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Cameron Whitcomb, een Kingdom of Fear. Ja, wie ook heel erg trots is, is de voorzitter van de Kennedy Mars van de Langstraat, Sjoerd Homminga. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, trots. Of, ja, hoe wil je het zelf even omschrijven?
1: Trots, rete trots.
0: Rete trots. De komende weken loop jij ook langs de schoenen door Waalwijk, Kaatsen, Verloon op Zand en zo. En, nee, grapje. Ja, Sjoerd, ik denk dat je terug kunt kijken op een hele mooie tocht.
1: We did it. We hebben met z'n allen gewoon waargemaakt waar we voor stonden. En gelijk ook een stevig fundament gezet voor de toekomst.
0: Ja.
1: Want al die vrijwilligers en coördinatoren hebben het gewoon met z'n allen geflikt om in een aantal maanden een wereldprestatie te leveren. En over wereldprestatie gesproken, petje af voor al die wandelaars. Want ik kon in mijn auto een tandje op mijn ruitenwissel zetten. Maar wat hebben ze een regen over zich heen gehad? En wat hebben ze een doorzettingsvermogen gehad? En wat kunnen ze trots zijn, ook op die medaille die ze aan het einde gewoon netjes omgehangen kregen?
0: Ja, dat zag ik trouwens ook langs gekomen. Ze stonden ze gewoon uit te delen om het nekkie, heerlijk. Even terugkomen op het weer. Ik denk dat ik al meer dan 25 van deze tochten heb meegemaakt. Maar zoveel regen heb ik volgens mij nog nooit neerzien komen.
1: Nee. Ik heb ook aardig wat Kennedy Mars meegemaakt. En dit heb ik ook nog nooit meegemaakt. Hooguit een buitje is een keer. Of een paar uur. Maar van zaterdagavond 11 tot zondagmiddag 2. Nee.
0: Nee.
1: Dus
0: nee.
1: Ja, petje af voor al die deelnemers.
0: Ja. We hebben het net voor de uitzending al van. Had ik met jou over uitvallers. Ik vind het met dit weer echt bijzonder weinig.
1: Ja en nee. Kijk, we hadden ook minder deelnemers natuurlijk. En de deelnemers die zich hebben ingeschreven, denk ik dat ook gewoon heel goed voorbereid waren.
0: Mm-hmm.
1: Zelf ook hun verantwoordelijkheid hebben genomen om wel of niet door te lopen. Want ook op onze EHBO-posten is het gewoon ook heel rustig geweest.
0: Ja. Ja, dat is alleen maar goed, toch?
1: Ik riep vooraf, ik hoop dat ze het hele weekend kunnen gaan zitten klaar voor jassen. Nou, dat kwam ongeveer wel uit.
0: Ja,
1: we hebben een paar gevalletjes gehad, maar dat was allemaal in no time weer opgelost.
0: Ja.
1: En dan zie je dat ook zo'n organisatie die we hebben opgezet gewoon werkt.
0: Ja. Nou, jij zegt goed voorbereid, maar ik heb twee neefjes die zijn allebei weer, of de ene voor de zevende keer of zo, en de andere voor de eerste keer, gewoon onvoorbereid op pad gegaan en hebben ook allebei uitgelopen. Dus zo kan het ook.
1: Op het tandvlees, denk ik dan.
0: Eigenlijk allebei niet. Ze kwamen allebei wel redelijk fris en fruitig binnen. Ja, wel wat, wat natte voeten en blaren op de voeten. Maar verder was het eigenlijk wel goed. Maar een nieuwe tocht. Hoe kijken jullie met z'n allen erop terug? Want jullie hebben natuurlijk al een klein beetje bij elkaar gezeten gisteravond nog. Of?
1: Nou, ik lag op een gegeven moment wel in mijn bedje.
0: Mm-hmm.
1: Want je trekt de nacht door. En dan gaat op een gegeven moment het kaarsje wel uit. Wij beginnen vanaf vandaag echt te evalueren. Of we zijn nu nog met de laatste details aan het opruimen. Dan een kletsnatte rode loper. En die moet nog even droog.
0: Ja.
1: Om maar iets geks te roepen. En de restanten van levensmiddelen gaan straks netjes naar de voedselbank. En dat soort dingetjes doen we vanochtend. Vanmiddag doen we wat administratieve dingetjes. En dan vanavond gaan we met een klein groepje alles even bij elkaar zitten. En dan de komende weken gaan we echt evalueren met al onze vrijwilligers en coördinatoren. Want die hebben het mogelijk gemaakt en dat net moeten we gaan ophalen.
0: Ja, evalueren naar volgend jaar. Ik zei iets gisteren tegen jou en ik zag een big smile op jouw gezicht. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat er toch wel weer een nieuwe gaat komen.
1: Zoals ik net zei, we hebben een heel stevig fundament gelegd. Mm-hmm.
0: Ja.
1: En er zijn vrijwilligers die met potlood alvast de datum, het tweede volle weekend van september, in de agenda hebben gezet.
0: Ja, en de datum is?
1: Ja, nou, overvraag je me, Erik.
0: Ik ga even,
1: dus daarom riep ik al heel tactisch het tweede volle weekend van september.
0: Ik zal even heel vlug voor je herkijken. Tweede volle weekend van september volgend jaar. Juni, augustus, september. Dat is 11 en 12 september 2027.
1: Nou, pak een rode stift.
0: Ja.
1: Omcirkel hem vast. En wij spreken elkaar.
0: Dat gaat helemaal goed komen. Van ons uit ook. Dankjewel voor de fijne samenwerking. Anders kan ik niks zeggen.
1: Dat was wederzijds.
0: Helemaal top. Sjoerd, ga er nog even van genieten met jullie team. Ga er een lekker borreltje ook op pakken. En we spreken elkaar spoedig weer.
1: Dat doen we. Dankjewel, Erik.
0: Doei, doei.
1: Yo, bye.

Ik heb een plan, want ik maak nooit meer een plan. Ja, hoe kun je het zeggen? Hoe kun je het zingen? De heren Agda en de Munnik, die kunnen dat zeker. Ik heb ze afgelopen jaar op Breda live gezien. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, op een festival ben ik er niet zo heel erg kapot van. En we hebben een jarige vandaag. Helaas is ze niet meer onder ons. Ze zou vandaag 43 zijn geworden. Maar overleden op 2011. Ja, wie hebben het dan? Amy Winehouse. I tried

Amy Winehouse. Maar goed. Tijd voor Alanna Miles. Tot aan het nieuws van 11 uur alweer. De tijd die vliegt weer voorbij. De ochtend is weer bijna voorbij.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Iran bevestigt dat de landen verzocht hebben om het overleg voorlopig niet door te laten gaan. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Het zou de eerste keer zijn geweest dat ze met elkaar overleggen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval in februari. Iran heeft sindsdien regelmatig Amerikaanse doelen in de Golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.

van weleer Everybody Wants to Rule the World. Wie zou dat nou niet willen? Dat de hele wereld naar jou luistert. Dat je je eigen ding kunt doen. En dat je iedereen gelijkwaardig behandelt. Ja, hoe mooi zou dat zijn. 19 graden op dit moment in de Langstraat. En het is rustig op de Brabantse wegen. En waar het ook rustig is, is het hier in de studio na 2 dagen drukte van belang. 5, 6, 7, 8 mensen over de vloer. Ieder uur. Ja, het was hier een drukte van belang tijdens de Kennedy Mars van de Langstraat.

terug aan het komen in de hitlijst. Voor degene die dat nog niet wisten. En zojuist is ook een bericht binnengekomen via de landelijke nieuwsdiensten dat de energierekening voor het huishouden tientallen euro's hoger gaat worden door verbouwing van het stroomnet. Ja, het stroomnet, dat kan het niet meer aan en dat moet flink verbouwd worden. En ja, daar gaan de heren en dames de inwoners van Nederland gaan daar ook flink voor betalen. Wat een beetje uitgerekend is dat het 140 euro per jaar meer zal gaan kosten. Dus hou daar rekening mee dat je stroomrekening 140 euro duurder gaat worden. Zijn we daar blij mee? Run.

Ja, en hoe ziet het dat een beetje uitgekleed uit? De gemiddelde huishoudens gaan €89 betalen voor de levering van elektriciteit en €52 meer voor het gas. Dus dat. En dat is alleen nog een stijging van bijna 20%. En daar komt straks nog op dat je het verbruik ook nog erbij moet gaan betalen. Dus ja, €52 meer voor de levering. Nou, dat gas al ligt er gewoon. Waarom dat we daar €52 voor meer voor moeten gaan betalen, dat snap ik nog niet. En die €89 voor de levering. Volgens mij wisten ze hier in Nederland al heel lang dat de stroom er te klein was. Ja, vandaar dat je ook heel veel werkzaamheden ziet daar bij Tilburg met die hoogspanningsmasten. Dat heeft daar ook allemaal mee te maken dat er meer stroom door Nederland moet gaan lopen. Tijd voor Isabel en shame, shame, shame.

Ja, dit is weer zo'n platen. Die ga je gewoon keihard mee zitten leggen. Ja, in mijn geval dan moet ik nog heel eerlijk zeggen. We gingen terug naar 1986 met de heren van Splitsing en Wind en Zeilen. Alleen het hoesje is al leuk om naar te kijken. En ja, ook weer leuk om terug te horen. Nederlandse pop. Echt Nederlandse pop. Terug in de tijd. Ja, wat ook leuk is. Muziek natuurlijk uit het heden.

Rita samen met Dermond Kennedy. Een paradise. Ja, waar is het paradise? Volgens mij waar de witte stranden zijn, waar de zon altijd schijnt. Waar het eten ook nog heerlijk is. We gaan op naar het nieuws van 11:30 alweer met Sien van der Kaa. Jij heeft teruggekomen Paradise. Ja, wie zou er niet zitten? Willen zitten. Iedere dag lekker korte broekje aan, t-shirtje aan. Lekker espressootje. Heerlijk eten. Goed, Chris Isaak, Blue Hotel.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Opnieuw een overwinning voor RKC Waalwijk. De Waalwijkers wonnen dit weekend met 2-0 van Jong Ajax. Lang bleef het uit met doelpunten, maar in de tweede helft wist RKC toch te scoren. In de 84e minuut scoorde de nieuwe aanwinst Virgil

je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

I cry, I pray, mon Dieu. I cry, I pray, mon Dieu.

0: Ja, en toen zag je ze voor de eerste keer in een clip op tv. Toen dacht je bij jezelf van, wat is dit nu weer? Ja. Als je dan de muziek hoorde, dan dacht je van, oké, dit is leuk. We gingen terug naar de begin jaren 90 uit de tijd van MTV, TMF. Wat hadden we toen nog meer? De Music Box hadden we ook nog. Ja, je hoorde de Army of Lovers en Crucified. Het is rustig op de Brabantse wegen en 20 graden in de Langstraat.
1: Miss Montreal met groot.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.

0: onze Sanne. Heerlijk om naar te luisteren. En eigenlijk iedere hit die ze maakt, die is gewoon goud waard. Samen met de band Miss Montreal. De flitsschijf van deze week hier op Langstraat FM. En iedere week einde kunnen natuurlijk luisteren naar onze Flitsende 50. Zaterdag en zondag. En dat wordt ook meestal wordt de nieuwe flitsschijf voor de komende week bekendgemaakt. Vandaag voor het eerst.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.
0: En voor degenen die nog niet wakker zijn, Icona Pop.

0: Oh, dit is er ook weer zo een. Loei hard door je huiskamer.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer. Langstraat
0: FM. Ja, af en toe worden de buren helemaal niet blij van mij, maar goed. Ik woon ook af en toe niet blij van hun, zullen we het allemaal zeggen, toch? Nee, ik woon in een hele leuke buurt, dus we houden rekening met iedereen. Tijd voor Unsync en I Want You Back.

Ja, en in de jaren 80, begin jaren 80, waren er een aantal mensen uit Waalwijk die in de hitlijsten stonden. Hey you, this is Dance Reaction.

Dat was eigenlijk het enige hitje wat ze ooit gehad hebben. De heren en dames van Dance Reaction. En voor de muziekkenners onder ons die een beetje mee zitten luisteren. Je hoort een sampletje van Relight My Fire van Dan Hartman ook nog een klein beetje in. Maar in ieder geval, ze kwamen uit Waalwijk. En ja, ze hadden een dikke hit met de Disco Train. Dance Reaction. We gaan op naar de boterham, want het is weer tijd om te gaan lunchen. Ja, wat heb jij erop? Ja, onze Rijn is nog op vakantie. Dus vanmiddag ook nog de middagmix met Anton Nacht samen tussen 5 en 6. Ook onze Anton. Wat mij betreft, ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12. Eet smakelijk en ja, ga genieten van deze fijne dag. Make your escape. You're my-

0: Stretch.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
13: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaa. Ondanks het slechte weer zijn er bij de Kennedy-mars van de Langstraat weinig mensen uitgevallen. 137 wandelaars zijn op de route afgehaakt. De organisatie zei dat veel mensen goed voorbereid waren op de regen. En ook op de EHBO-post was het rustig. Van de 1254 wandelaars hebben 1117 mensen de eindstreep behaald. De brandweer van Vlijmen is eerste geworden bij een landelijke brandweerwedstrijd. In het Zeeuwse Tholen deed een team van de Vlijmense brandweer mee in de categorie 112. Het scheelde slechts 20 punten met de nummer 2, maar de brandweer in Vlijmen kwam toch als winnaar uit de bus. Het is de 12e keer dat Vlijmen een nationale brandweertitel heeft gewonnen. Het vrachtwagenverbod in Heusden-Vesting blijft bestaan. Er werd bezwaar tegen het plan ingediend, maar een onafhankelijke commissie heeft geoordeeld dat het plan toch door mag gaan. Dit betekent dat vrachtwagens die langer dan 12 meter zijn niet langer welkom zijn in Heusden-Vesting en op enkele wegen in Herpt. Landbouwvoertuigen hebben op enkele wegen een uitzondering. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaa. Ondanks het slechte weer zijn er bij de Kennedy-mars van de Langstraat weinig mensen uitgevallen. 137 wandelaars zijn op de route afgehaakt. De organisatie zei dat veel mensen goed voorbereid waren op de regen. En ook op de EHBO-post was het rustig. Van de 1254 wandelaars hebben 1117 mensen de eindstreep behaald. De brandweer van Vlijmen is eerste geworden bij een landelijke brandweerwedstrijd. In het Zeeuwse Tolen deed een team van de Vlijmense brandweer mee in de categorie 112. Het scheelde slechts 20 punten met de nummer 2, maar de brandweer in Vlijmen kwam toch als winnaar uit de bus. Het is de 12e keer dat Vlijmen een nationale brandweertitel heeft gewonnen. Het vrachtwagenverbod in Heusden-Vesting blijft bestaan. Er werd bezwaar tegen het plan ingediend, maar een onafhankelijke commissie heeft geoordeeld dat het plan toch door mag gaan. Dit betekent dat vrachtwagens die langer dan 12 meter zijn niet langer welkom zijn in Heusden-Vesting en op enkele wegen in Herpt. Landbouwvoertuigen hebben op enkele wegen een uitzondering. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt het onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. Eén passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En twee Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voeding supplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
14: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

14 september 2026. Harold Melvin en de Blue Notes en Satisfaction Guaranteed. We gingen terug naar 1974. Wees welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Middagmix met Anton Nachtzaam voor de laatste week. Vanaf volgende week is Rijn weer terug van vakantie. En tot die tijd zul je met mij moeten doen tussen nu en 3 uur. Alleen maar de lekkerste hits uit het heden, verleden en de toekomst. Het weer en het nieuws met Siem van der K. Maar nu eerst Showtech featuring Kate Ryan.

Het is louter toeval dat we wederom afzakten naar 1974. Ditmaal met de Three Degrees and the Year of Decision. Plaat die piekte destijds op nummer 7 en stond maar liefst 2 maanden genoteerd in diezelfde hitparade. Straks is de flitsschijf van deze week. Dat is een verstaanbare van Miss Montreal. Een grote tot die tijd Womack & Womack.

0: alles wat nieuw en lekker is. Dit is de middagmix.
1: Dit is de flitsschijf.

nummer is al een tijdje uit en nu gebombardeerd tot flitsschijf om hem dat extra laatste zetje te geven om het een hit te laten worden. Dat was Miss Montreal en Groot en de Teardrops van Womack en Womack. Daarmee gingen we terug naar 1988. Straks nog muziek uit de jaren 90 van Timeless, maar nu eerst Tony Wilson uit 77. I Like Your Style.

0: Ze waren mateloos populair in de jaren 90. Timeless zijn uit elkaar gegaan. En sinds een aantal jaren zijn ze weer terug. En treden ze weer volop op in Den Landen. Dit was uit 94. Where is the love? Muziek van Timeless.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. Ondanks het slechte weer zijn er bij de Kennedy-mars van de Langstraat weinig mensen uitgevallen. 137 wandelaars zijn op de route afgehaakt. De organisatie zou dat veel mensen goed voorbereid waren op de regen. En ook op de EHBO-post was het rustig. Van de 1254 wandelaars hebben 1117 mensen de eindstreep behaald. De brandweer van Vlijmen is eerste geworden bij een landelijke brandweerwedstrijd. In het Zeeuwse Tolen deed een team van de Vlijmense brandweer mee in de categorie 112. Het scheelde slechts 20 punten met de nummer 2, maar de brandweer in Vlijmen kwam toch als winnaar uit de bus. Het is de 12e keer dat Vlijmen een nationale brandweertitel heeft gewonnen. Het vrachtwagenverbod in Heusden-Vesting blijft bestaan. Er werd bezwaar tegen het plan ingediend, maar een onafhankelijke commissie heeft geoordeeld dat het plan toch door mag gaan. Dit betekent dat vrachtwagens die langer dan 12 meter zijn niet langer welkom zijn in Heusden-Vesting en op enkele wegen in Herpt. Landbouwvoertuigen hebben op enkele wegen een uitzondering. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag is het bewolkt en valt er soms wat motregen. Het is wel vrij warm met 20 tot 23 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond is het aan de bewolkte kant en is er kans op een spatje regen. Vannacht zijn er ook enkele opklaringen en kan er plaatselijk mist ontstaan. Het is een vrij zachte nacht met 17 graden. Morgen is het tijdelijk warmer met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vanaf dinsdagavond volgen buien en de rest van de week is het wisselvallig met ook duidelijk lagere temperaturen. En tot zover de update.

0: Muziek van Leo Sayer was dat. En dat was Mac featuring Leo Sayer en Thunder in My Heart. Daarmee is het hoogste tijd geworden dat we eens gaan kijken wat we hebben in de cover en het origineel. Voor het origineel gaan we naar 1984. En de cover die werd uitgebracht in 1996. Eerst maar even omschrijven. Het origineel werd in 1984 uitgebracht. En stond 9 weken in de top 40 en piekte op nummer 3. We hebben het over Matthew Wilder en Break My Stride. De cover die kwam uit 1996 van het album Level 2 van de band Unique 2. Dat is een Eurodance project uit Oostenrijk. Vooral bekend van hun dancecover uit 1996 van Matthew Wilder's Break My Stride. Dus die nummer 1 bereikte in Oostenrijk en Nieuw-Zeeland en nummer 2 in Australië. Werd bij ons geen hits. En oordeel zelf welke jij als beste uit de bus vindt komen. De cover en het origineel.
1: Het origineel
2: en de cover.

Je kon jezelf er weer tegenaan bemoeien en jouw bijdrage sturen naar Anton Nachtzaam langstraatmedia.nl. Dat hebben een aantal mensen gedaan en de meeste gaan toch wel voor het origineel uit 1984 van Matthew Wilder. Cover en het origineel dus, Break My Strike. We gaan precies 26 jaar terug in de tijd. Het lijkt nog als de dag van gisteren met de mooie Canadese zangeres Shania Twain. Don't Be Stupid op Langstraat FM in de middagmix. Come on.

Het is vandaag een beetje een overgangsdag met... hij begon erg mistig. Het was een kleine wereld vanochtend. Vandaag een beetje miserig, een beetje... maar ook de zonnige periode wordt er toch wel enigszins afgewisseld met dat miserige weer. Morgen wordt een zonovergrote dag, je hoort het al in het weer, met maximaal van rond de 27 graden in onze streek. Tijd voor een van de leukste yardrock nummers van dit moment. Keith Urban, Michael McDonald.

Met de band Faya Con Diaz uit België kwam weer een einde aan deze aflevering van de Middagmix voor 14 september 2026. Strakjes over een tweetal uurtjes zijn we bij je terug voor een nieuwe aflevering van Zessen Klaar. Ik wens u tot die tijd veel luisterend met de muziek hier op Langstraat FM. En het klaartje achter met Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Tot later vanmiddag.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaal.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaan. Ondanks het slechte weer zijn er bij de Kennedy Mars van de Langstraat weinig mensen uitgevallen. 137 wandelaars zijn op de route afgehaakt. De organisatie zei dat veel mensen goed voorbereid waren op de regen. En ook op de EHBO-post was het rustig. Van de 1254 wandelaars hebben 1117 mensen de eindstreep behaald. De brandweer van Vlijmen is eerste geworden bij een landelijke brandweerwedstrijd. In het Zeeuwse Tholen deed een team van de Vlijmense brandweer mee in de categorie 112. Het scheelde slechts 20 punten met de nummer 2, maar de brandweer in Vlijmen kwam toch als winnaar uit de bus. Het is de 12e keer dat Vlijmen een nationale brandweertitel heeft gewonnen. Het vrachtwagenverbod in Heusden-Vesting blijft bestaan. Er werd bezwaar tegen het plan ingediend, maar een onafhankelijke commissie heeft geoordeeld dat het plan toch door mag gaan. Dit betekent dat vrachtwagens die langer dan 12 meter zijn niet langer welkom zijn in Heusden-Vesting en op enkele wegen in Herpt. Landbouwvoertuigen hebben op enkele wegen een uitzondering. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bedrijf.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lijnstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaa. Ondanks het slechte weer zijn er bij de Kennedy-mars van de Langstraat weinig mensen uitgevallen. 137 wandelaars zijn op de route afgehaakt. De organisatie zou dat veel mensen goed voorbereid waren op de regen. En ook op de EHBO-post was het rustig. Van de 1254 wandelaars hebben 1117 mensen de eindstreep behaald. De brandweer van Vlijmen is eerste geworden bij een landelijke brandweerwedstrijd. In het Zeeuwse Tholen deed een team van de Vlijmense brandweer mee in de categorie 112. Het scheelde slechts 20 punten met de nummer 2, maar de brandweer in Vlijmen kwam toch als winnaar uit de bus. Het is de 12e keer dat Vlijmen een nationale brandweertitel heeft gewonnen. Het vrachtwagenverbod in Heusden-Vesting blijft bestaan. Er werd bezwaar tegen het plan ingediend, maar een onafhankelijke commissie heeft geoordeeld dat het plan toch door mag gaan. Dit betekent dat vrachtwagens die langer dan 12 meter zijn niet langer welkom zijn in Heusden-Vesting en op enkele wegen in Herpt. Landbouwvoertuigen hebben op enkele wegen een uitzondering. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: Langstraat FM. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen. Maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle 3 de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
3: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.

0: is toch wat, hè? Ontstaan de grootste ruzies door wanneer je een uitje knapt en je praat in je slaap. Ja. Ik kan zoveel lullen in mijn slaap als ik wil. Er heeft niemand last van. Het is 4:30. Ik zeg wederom een prima goedemiddag.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtvel.
0: Het is net 5:00 geweest. Dat betekent voor de tweede keer vandaag nachtzaam op het apparaat Langstraat FM 1057 1068 DRB plus 6C 8A en langstraatmedia.nl. Wil je meekoekeloeren in de studio, dan kan dat via antonnachtzaam.nl/studio626. We hebben straks het uitgebreide weerbericht. We hebben de nieuwsupdate met Sim van der K. De verkeersupdate hebben we ook. 222 kilometer staat er momenteel aan één gesloten blik in ons land. Waar het allemaal vaststaat, dat hoor je zometeen. Eerst even muziek van Wild Cherry uit 1976. Play that funky music. Maar eerst een nieuwe artieste die ik afgelopen weekend, toen ik een beetje over het net aan het surfen was, kwam ik haar ineens tegen. En wat een dijk van een stem heeft ze. Luister en oordeel zelf naar de nieuwe Samara Starr. I'm not the woman I used to be.

Het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar. Elke werkdag van 5 tot 6 op Langstraat FM. 19.

Play that funky music down. Ja, ja, ja, dat was inderdaad... Hoe heet het ook alweer? Ik ben helemaal van mijn apropos afgebracht. Wild Cherry, inderdaad. 16 minuten over de klok van 5 uur. Zometeen gaan we een blik werpen op het verkeer. Dat is even afgeleid. Dat is even aan in gesprek. Via de socials, zoals het een mooi woord heet. Het is inmiddels 16,5 over de klok van 5. Je luistert naar Langstraat FM. Met Was Not Was. We gaan terug naar 88 met Spy in the House of Love. Goedemiddag.

De flatschijf van deze week. Sanne Hansels van Miss Montreal. Van haar nieuwste album. De nummer heette Groot Stad. 252 kilometer aan één gesloten blik. Waar het staat hoor je uiteraard in de verkeersinformatie. Onder andere op de A2. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Duil en afrit Zaltbommel. 3 kilometer. Het staat ook stil. Over 7 kilometer tussen Culemborg en knooppunt Duil door een eerder ongeval op dezelfde A2. Dan op de randweg Eindhoven. Langzaam rijdt verkeer tussen afrit Bateldorp, randweg N2 en knooppunt De Hocht. 3 kilometer. Dan de A50. Stilstaand verkeer tussen afrit Veghel Noord en Sint-Oederode. 7 kilometer maar liefst. Langzaam rijdt verkeer tussen Maasbrug en knooppunt Paalgraven. 3 kilometer. En tussen knooppunt Valburg en Maasbrug nog een keer 12 kilometer. Dan de A58 rijdt het langzaam tussen afrit Oorschot en afrit Moergestel. 4 kilometer. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Batadorp en afrit Best. 2 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Sint-Annebos en knooppunt Gelder voor 5 kilometer. En op de ring Tilburg stilstaand verkeer tussen afrit Tilburg Centrum West en afrit Bavel door een eerder pechgeval. 10 kilometer viel het, levert de vertraging op van bijna 50 minuten. A59 stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen Oost en knooppunt Hintham 2 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen brug over het afwateringskanaal en afrit Waalwijk voor 2 kilometer. Dan tussen Sprankepelle West en knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer file. En je staat ook stil vanuit op de A59 verbindingsweg vanuit Waalwijk voor 1 kilometer. Het rijdt ook langzaam tussen Empel en Engelen voor 2 kilometer. Dat is de ring Den Bosch. En op diezelfde ring Den Bosch ook nog tussen Engelen en afrit West. Zetterbos West. Tot besluit op een N-weg, de N2. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Eindhoven Airport en Veldhoven-Zuid. 5 kilometer file, dat levert de vertraging op van 7 minuten. Heel veel sterkte mocht u allen in de file staan. We zijn in afwachting van het nieuws uit de Langstraat met Siem van der K. En tot die tijd, The Drops of Jupiter.

0: Wat was het, een dikke hit in 1979, 10 weken tot 40. En ze piekte op de nummer 3. Zometeen het weer uit de streek. We hebben wet, wet, wet voor je klaarstaan. Maar eerst is hier Siem van der K en het nieuws uit de Langstraat.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Ondanks het slechte weer zijn er bij de Kennedy-mars van de Langstraat weinig mensen uitgevallen. 137 wandelaars zijn op de route afgehaakt. De organisatie zei dat veel mensen goed voorbereid waren op de regen. En ook op de EHBO-post was het rustig. Van de 1254 wandelaars hebben 1117 mensen de eindstreep behaald. De brandweer van Vlijmen is eerste geworden bij een landelijke brandweerwedstrijd. In het Zeeuwse Tolen deed een team van de Vlijmense brandweer mee in de categorie 112. Het scheelde slechts 20 punten met de nummer 2, maar de brandweer in Vlijmen kwam toch als winnaar uit de bus. Het is de 12e keer dat Vlijmen een nationale brandweertitel heeft gewonnen. Het vrachtwagenverbod in Heusden-Vesting blijft bestaan. Er werd bezwaar tegen het plan ingediend, maar een onafhankelijke commissie heeft geoordeeld dat het plan toch door mag gaan. Dit betekent dat vrachtwagens die langer dan 12 meter zijn niet langer welkom zijn in Heusden-Vesting en op enkele wegen in Herpt. Landbouwvoertuigen hebben op enkele wegen een uitzondering. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag is het bewolkt en valt er soms wat motregen. Het is wel vrij warm met 20 tot 23 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond is het aan de bewolkte kant en is er kans op een spatje regen. Vannacht zijn er ook enkele opklaringen en kan er plaatselijk mist ontstaan. Het is een vrij zachte nacht met 17 graden. Morgen is het tijdelijk warmer met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vanaf dinsdagavond volgen buien en de rest van de week is het wisselvallig met ook duidelijk lagere temperaturen. En tot zover de update.
3: Van 6 klaar tot 6 tot 7.
4: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Wet Wet Wet, 1988, Wishing I Was Lucky, stond 4 weken genoteerd in de hitparade en piekte op nummer 26. Het is 6:09, smaak ik eten, mocht je aan tafel zitten. Zit je nog op de weg, je weet het, handen aan het stuur, oog op de weg en je radio op Langstraat FM. Dan hoor je nu Alexander O'Neill en Criticize. Op Langstraat FM, goedemiddag.

Ik heb een aantal kompanen die enorm gecharmeerd zijn van zijn muziek. Gillian Ward Turner, oftewel Gillian W. Turner. Zijn nieuwe plaat die heet Life After Death. We draaien hem onder andere voor Loes Doornemal. En zij is ook helemaal weg van zijn muziek. Net als ik, zei de gek. En geen mogelijkheid laat ik onbenut om zijn muziek te draaien voor u, luisteraars van Langstraat FM. Tijd voor wat verstaanbare muziek. Het is tenslotte al 13 voor 6. Smaak en keten mocht je aan tafel zitten. We gaan even naar Zeeland, jongens. Dit zijn de heren van Bluff. En ze zingen beter

Speciale aanbieding, Kygo en Max McNown. En dat was Take Me Back. Dat betekent dat je dit nummer morgen ook nog een keer kunt horen. Het is 5 voor 6. Ik heb nog 2 voor je. Onder andere eentje die we gaan draaien voor John den Dooy uit Steenbergen. Dit is muziek uit 1966. John, speciaal voor jou. The Blues Spanish Eyes. Dit is El Martino van Langstraat FM. Goedemiddag.

Energize van El Machino voor John den Doy uit Steenbergen. We gaan de tijd op 6:03. We gaan snel de banner nemen. Morgen zijn we er weer tussen 2 en 3 met de muziekmix. En tussen 5 en 6 met dit programma van Zuid-Klaar. Ik wens je nog een heel fijne avond en tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het 3e jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. 3 rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugssmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. 1 van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: mi piace così.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaargewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schiphol-plannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in de Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

one.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.